Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan, het elkeen gewys dat die menslike stem kan net so vry wees en kreatief wees, soos enige instrument. Min mense het geweet dat Ella oorspronklik as danser aan Amateur Night by the Apollo Theater wou deelneem, voordat sy dan op die laaste oomblik besluit het, kom ek sing eerder. Nou volgende kry ons twee kunstenaars wat jazz met eerlikheid, emosie en oortuiging gevul het. Niemand anders as Billie Holiday en Nina Simone, net hier op Jazz op RSG.

Jazz bly omdat elke geslag nuwe betekenis aan musiek gee. Nou, Carmen McRae was bekend vir haar besonderse fransering, terwyl Diana Washington moeiteloos tussen jazz, blues en populaire musiek beweeg het. Hulle invloed leef vandag nog voort.

0: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra. Die geslagsregister vir elke kwaal en trauma. Iedere versplintering in murg of been. Die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
1: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel. Dinsdag aand om 20:09.
2: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontblok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
3: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en besgeld. FNB. De afdeling van First Land Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
4: Vier warm Afrikaanse radio landswijd op 100 tot 104 FM.

0: in die 6 uur nuus. Inwoners van Reigerpark.
1: Dokeke de XK FMCK, dom maak pa de maak en nou maak XK FMCK.

0: nyako ka kwa kwane ding he sasa ki e kana ko anga o iku ko ma tswemi ya te website ya khatka o ta ding hem www.sasa.gov.za ven no toll free numero han ko biela o ta ding hem 0816 yafo kwane ha akwa e kungo nqixana ziki khatka be ta chechire buru ziki nge ka kuwe asasa kona ndeta khanke ha o di tsamziki ta anzi boriko go tseng se temo program ki te tsetse nde kom tati kone nge program ete a ka tem boriko go tseng a ka ko ta go no ka e go se kungwa go ati ko mati kwa sa kra ga ta go no sire te anza ka e go se kungwa kwa program nge se ko yam sna pata ha ngo sia ko khirisa hien Tua firek amate kwa tiyo kuriwa program data enza ima kutise tato darana kaisa hiem.
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
2: Natai go matsem tla khoma. Natatsa mo ago eh tsem tla go tana o tsa mo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re eh tsem tla go eta. Ne go gestesi ba go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an gara kiri. Nim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema XKF. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot ata go kunwa go. XKFM kwena ngongorwe.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts en dan oudergewoonte by die mikrofoon Dr. Stefan Lotz van Sansa en Hermanus. Hy is nie fisies op ons program vanavond nie en hy het net vir ons hierdie volgende stukkie ruimte weer ingestuur.
1: Naand Willie, ja, hier kom die ruimte weer oorsig. Die sonaktiviteit is dan redelijk laag met laag extra vlakke hier by die B-klas vlak omtrent. Want ons begin ons opgewonde raak hier van een M-klas vakkel af. So as die achtergrond hier by B-klas lê, dan gaan daar nie veel aan nie. Daar is tans 5 sonvlekgroepies sigtbaar en hulle is meestal redelijk eenvoudig, maar een of twee meer komplekse ookies hier aan die ooste kant, waar dan ook bezig is om weg te draai van die aarde af. Daar is tans geen kronemassa uitbarstings op pad nie en die son, wind

dan Melody Gardot met Morning Sun. Volgende luister ons na Novalia se betowerende klanke in Ebla.

Dit is een English Woman in New York, hier uitgevoerd door Soul Cover Lounge. Larsa de Silla is volgende aan die beurt met Love Came Here.

Lasa de Sela met Love Came Here. En soos beloof, a Secret Garden, ook deel van vanaand se speellys. En jy kan nou luister na Appassionata.

De dansage Gainsbourg met Marie-Lou sous la neige. Volgende is die speelse en unieke klanken van Pomplamoose en hulle verwerking van Django Reinhardt's Dark Eyes.

Dark Eyes en deur Pomplamoes. Kom ons luister nou na instrumentale snit getiteld Caravan of Dreams. Dit word uitgevoer deur Peter White.

Peter Gabriel met In Your Eyes. En nou iets met een baie rustige tempo. Hier is die dromerige klanken van Mazzy Star en Fade Into You.